We zijn toch gauw nog als mens. Knochen en vlees. Het hart van slot. Seelen en geest. Wie veel kunnen geven. En wie veel verdriet. Einfach nur mens. Aus Knochen en vlees.